0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: And have some fun.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kustradio. Jouw classics, jouw leven.

60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Classics. De muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Na een bewogen match tegen een agressief Egyptisch elftal kloppen de Rode Duivels af op een gelijkspel 1-1. Het is Romelu Lukaku die de Belgen na 68 minuten nagelbijten op gelijkspel bracht. Hij dwong eigenlijk een own goal af na amper 20 seconden op het veld. Maar goed, own goal of niet, dat telt allemaal niet. 1-1 is de stand. Er werd uitbundig gevierd in Brussel na de stunt van Lukaku, maar het zal toch beter moeten nog in de toekomst. Een school in Kortrijk blijft dicht na een virusuitbraak op bosklassen. Ongeveer 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden nadat ze tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw verbleven. Bij minstens één patiënt is de besmetting met het norovirus vastgesteld. Dat is uiterst besmettelijk en veroorzaakt symptomen zoals braken en hevige diarree. De leiders van de belangrijkste industrielanden zijn de volgende dagen samen in het Franse Evian voor de G7-top. Amerikaanse president Trump had gisteren al een ontmoeting met zijn Franse ambtsgenoot Macron. En vandaag sluit ook de Oekraïense president Zelensky aan om te overleggen over de oorlog in zijn land. De meesten vrezen dat hij weer geld gaat vragen. In Nederland is acteur, presentator en kunstenaar Wim T. Schippers op 83-jarige leeftijd overleden. Schippers was een invloedrijke stem in de cultuurwereld en leende in de Nederlandse versie van Sesamstraat decennia lang zijn stem aan het iconische personage Ernie. En Elise Mertens heeft de openingsronde van het grastoernooi in Berlijn overleefd. Na een moeizame start tegen een Russische opponent knokte de Belgische zich knap terug en won de wedstrijd in 3 sets met 1-6, 6-3 en 6-0. We beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Kust Radio.

0: Restaurants op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
1: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.

0: beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kustradio. Jouw classics, jouw leven.

0: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok, maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit, een wereld van verhalen.
6: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kustradio.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: De Rode Duivels hebben hun openingswedstrijd niet gewonnen. Tegen Egypte werd het 1-1 gisteravond. Egypte opende na 20 minuten de score. In de tweede helft zorgde Romelu Lukaku vlak na zijn invalbeurt voor de gelijkmaker. Volgens analisten een terechte uitslag, al zorgde de match bij de supporters voor gemengde gevoelens. Over het algemeen horen we dat het beter had gekund. Het Israëlische leger trekt zich voorlopig niet terug uit Libanon, Gaza en Syrië. Premier Netanyahu verklaarde dat deze aanwezigheid noodzakelijk blijft voor de nationale veiligheid. En daarmee lijkt Israël het raamakkoord tussen de VS en Iran dat oproept tot een stop van de aanvallen in Libanon te negeren. Hoewel Netanyahu hier niet direct naar verwees. Maar het is wel duidelijk dat Israël toch dwars ligt. Een bommenwerper van het type B-52 Stratofortress is in de Amerikaanse staat Californië gisteravond kort na het opstijgen gecrashed. Dat meldt luchtmachtbasis Edwards in een bericht op social media. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en waar het toestel precies is neergekomen. De hulpdiensten rukten massaal uit nadat het toestel was neergegaan. Dat laat het leger weten op X zonder meer informatie te geven. Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting. Een bewolkte start met buien, in de namiddag droger en zonnig tot 25 graden. De dagen daarna stijgt het kwik naar tropische waarden en neemt de kans op onweer toe. Vrijdag wordt het bijzonder warm en zwoel bij mogelijk 33 graden.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Classics.

0: Hit is Classics.
1: I studied Shakespeare when I was

0: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
1: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pasta's. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
3: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung tv en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
7: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
8: Handjes,
7: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
9: Dit zijn jouw classics. Kustradio. De muziek van jouw leven. Yeah.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De Rode Duivels hebben hun openingswedstrijd niet gewonnen. Tegen Egypte werd het 1-1 gisteravond. Egypte opende na 20 minuten de score. In de tweede helft zorgde Romelu Lukaku vlak na zijn invalbeurt voor de gelijkmaker. Volgens analisten een terechte uitslag, al zorgde de match bij de supporters voor gemengde gevoelens. Over het algemeen horen we dat het beter had gekund. Het Israëlische leger trekt zich voorlopig niet terug uit Libanon, Gaza en Syrië. Premier Netanyahu verklaarde dat deze aanwezigheid noodzakelijk blijft voor de nationale veiligheid. En daarmee lijkt Israël het raamakkoord tussen de VS en Iran dat oproept tot een stop van de aanvallen in Libanon te negeren. Hoewel Netanyahu hier niet direct naar verwees. Maar het is wel duidelijk dat Israël toch dwars ligt. Een bommenwerper van het type B-52 Stratofortress is in de Amerikaanse staat Californië gisteravond kort na het opstijgen gecrashed. Dat meldt luchtmachtbasis Edwards in een bericht op social media. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en waar het toestel precies is neergekomen. De hulpdiensten rukten massaal uit nadat het toestel was neergegaan. Dat laat het leger weten op X zonder meer informatie te geven. Ja, en dan hebben we nog de weersverwachting. Een bewolkte start met buien, in de namiddag droger en zonnig tot 25 graden. De dagen daarna stijgt het kwik naar tropische waarden en neemt de kans op onweer toe. Vrijdag wordt het bijzonder warm en zwoel bij mogelijk 33 graden.
1: De hele dag door. Dit is Classics.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de bijen, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heel

0: Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
1: behalve op donderdag.
0: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie. Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
2: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
3: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is de plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit. Een wereld van verhalen.
6: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Roeselare is het eerste deel van de reconstructie gehouden met de verdachte die eind september zijn vrouw neerstak in hun woning. De man die vluchtte daarna weg en vermoordde dezelfde dag nog een kennis en een oud buurman. De dader werd na een grote klopjacht dezelfde avond opgepakt. De reconstructies van de twee andere moorden die volgen later. De Brugse rechtbank heeft drie mannen veroordeeld tot celstraffen van 30 en 40 maanden omdat ze in de haven van Zeebrugge een lading drugs uit een wagen wilden halen. Ze drongen de haven binnen op zoek naar een auto met hash, maar de politie kon hen onderscheppen nog voor ze de lading vonden. In de wagen werd uiteindelijk 7,3 kilo hash aangetroffen. Alle 250 leerlingen van Buzo-school De Hoge Kouter in Kortrijk die zijn naar huis gestuurd na een uitbraak van het norovirus. Een zevental leerlingen die zijn ook besmet met streptococcen. De besmettingen die zijn wellicht ontstaan tijdens bosklassen vorige week. De school die blijft uit voorzorg de hele week dicht en past bij heropening strikte hygiënemaatregelen toe. Op het kanaal Roeselare-Leie zijn opnieuw blauwalgen vastgesteld. Door het warme weer ontwikkelen ze zich snel en kunnen ze schadelijk zijn voor mens en dier. En daarom zijn er maatregelen genomen om risico's te beperken. In het kanaal Nieuwpoort-Plassendalen in Oudenburg is een zeehond opgedoken. Het dier stelt het goed en is vermoedelijk via een zeesluis het kanaal binnengezwommen. Zolang het er voedsel en rust vindt, vormt de situatie geen probleem. De openingswedstrijd gisteren tussen België en Egypte is spannender geworden dan verwacht. Onder meer in de Devil Arena in Kortrijk volgden ruim 2000 supporters de match. En de opluchting was groot toen de gelijkmaker viel en de stand op 1-1 kwam.
0: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kust Radio.

Augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

beginnen bewolkt met mogelijk lichte neerslag, maar na de middag komt overal de zon erdoor en wordt het vrij zonnig tot 25 graden. De dagen daarna beloven tropisch warm te worden, al stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
4: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
5: Dartshop Blankenbergen.
4: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
5: Dartshop Blankenbergen.
4: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In Roeselare is het eerste deel van de reconstructie gehouden met de verdachte die eind september zijn vrouw neerstak in hun woning. De man die vluchtte daarna weg en vermoordde dezelfde dag nog een kennis en een oud buurman. De dader werd na een grote klopjacht dezelfde avond opgepakt. De reconstructies van de twee andere moorden die volgen later. De Brugse rechtbank heeft drie mannen veroordeeld tot celstraffen van 30 en 40 maanden omdat ze in de haven van Zeebrugge een lading drugs uit een wagen wilden halen. Ze drongen de haven binnen op zoek naar een auto met hash, maar de politie kon hen onderscheppen nog voor ze de lading vonden. In de wagen werd uiteindelijk 7,3 kilo hash aangetroffen. Alle 250 leerlingen van Buzo-school De Hoge Kouter in Kortrijk die zijn naar huis gestuurd na een uitbraak van het norovirus. Een zevental leerlingen die zijn ook besmet met streptococcen. De besmettingen die zijn wellicht ontstaan tijdens bosklassen vorige week. De school die blijft uit voorzorg de hele week dicht en past bij heropening strikte hygiënemaatregelen toe. Op het kanaal Roeselare-Leie zijn opnieuw blauwalgen vastgesteld. Door het warme weer ontwikkelen ze zich snel en kunnen ze schadelijk zijn voor mens en dier. En daarom zijn er maatregelen genomen om risico's te beperken. In het kanaal Nieuwpoort-Plassendalen in Oudenburg is een zeehond opgedoken. Het dier stelt het goed en is vermoedelijk via een zeesluis het kanaal binnengezwommen. Zolang het er voedsel en rust vindt, vormt de situatie geen probleem. De openingswedstrijd gisteren tussen België en Egypte is spannender geworden dan verwacht. Onder meer in de Devil Arena in Kortrijk volgden ruim 2000 supporters de match. En de opluchting was groot toen de gelijkmaker viel en de stand op 1-1 kwam.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kust Radio.

Bij diverse home, fashion, furniture en decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverse home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen. Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be.

een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij De Nieuwe Grote Beer, Brusselsteenweg 78 in Blankenbergen. De Nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
3: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder, doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
4: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
3: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa,
5: ga je met me mee, dan staan we hier.
3: Angelo Martinez.

0: De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
0: Blankenberge heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenberge voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenberge. Jester's Hangout. Don't miss it.
2: Bij Vishandel Simon in Blankenberge geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenberge. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
3: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Rusland zit achter een reeks brandstichtingen tegen de Britse premier Keir Starmer vorig jaar. Dat is de conclusie van de BBC na een onderzoek. De brandstichters zelf waren al veroordeeld, maar de opdrachtgever was nog niet geïdentificeerd. De BBC zegt nu dat het gaat om de zoon van een Russische diplomaat die een uitgebreid netwerk van desinformatie en haatcampagnes runde. De Britse overheid bevestigt de conclusies van de BBC evenwel niet. Het Israëlische leger zal Gaza, Libanon en Syrië blijven bestoken zolang als nodig is om ons land te beschermen, zegt de Israëlische premier Netanyahu. Israël is al maandenlang betrokken bij militaire operaties in de Gaza, Libanon en Iran. Het akkoord dat tussen Amerika en Iran werd bereikt over een eind aan de vijandelijkheden wordt door een groot deel van de Israëlische samenleving en de politieke klasse als een tegenslag voor Israël beschouwd. De overeenkomst voorziet een eind aan de oorlog op alle fronten in het Midden-Oosten, dus ook in Libanon. Maar het is duidelijk dat Israël blijft dwars liggen en dat hij dus inderdaad wel eens de hele plannen kan dwarsbomen. De raad van bestuur van de Anderlechtse Haard heeft gestemd dat Lofti Mustafa tijdelijk een stap opzij moet zetten als voorzitter van de huisvestingsmaatschappij. Dat zeggen MR en anders in een persbericht. De PS reageert dat de stemming ongeldig is en vraagt een nieuwe bijeenkomst donderdag. Lofti Mustafa kwam in opspraak na een reportage van Pano, die wel eens eerder met een aantal dingetjes komen waar de wenkbrauwen van fronsen. En dan hebben we nog de weersverwachting. We beginnen met toch hier en daar nog wat regen. Daarna gaat de temperatuur stijgen in de namiddag en krijgen we de zon te zien, 25 graden. Vanaf woensdag al 28 tot 29 graden overdag en vanaf donderdag is het hek helemaal van het dam. 30 graden met heel veel zon en voor vrijdag zelfs mogelijk 33 graden. Ook het weekend blijft warm en zwoel met een vergrote kans op onweer.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Classics. Jouw classics. Jouw leven.

0: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Bestem.

Het weer blijft wisselend met een mix van wolken en opklaringen. Lokaal kan een buitje vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog en kan de zon geregeld doorbreken. De temperaturen die schommelen tussen de 19 en 25 graden met de hoogste waarden landinwaarts. De wind die waait zwak tot matig en draait geleidelijk van zuidwest naar noordwest. In de avond en nacht blijft het meestal droog, al is een plaatselijke bui niet uitgesloten. De minima die liggen vannacht tussen de 12 en 16 graden. Morgen woensdag blijft het gedeeltelijk bewolkt met hier en daar een buitje, maar later op de dag wordt het overal droog en klaart het verder op.

0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
1: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
2: behalve op donderdag.
1: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
3: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498-74-78-76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding maar. Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498-74-78-76.
4: Kustradio, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Op het assiseproces over de aanrijding in Strepy 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man werd vorige week schuldig verklaard aan 7-voudig opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot... omdat hij 3 jaar geleden aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten terwijl hij onder invloed was. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor hem vraagt het ministerie 2 jaar cel. Deze namiddag gaat de jury opnieuw in beraad om te beslissen welke straffen de twee krijgen. Morgen weten we wat dat heeft opgeleverd. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper, een goede 5 cent per liter. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar 1,82 euro per liter. Dat is het laagst in 3 maanden. Benzine 98 kost morgen nog 1,89 euro aan de pomp. Wellicht komt het door de deal tussen de VS en Iran, waardoor olie makkelijker toegankelijker gaat worden. Diesel is vanaf nu al wat goedkoper. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen, en dat zijn de 7 belangrijkste wereldeconomieën, samen in Evian in Frankrijk. Ze praten er samen met de Oekraïnse president Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat de oorlog in het Midden-Oosten dan weer op het programma. Nu, in het akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland, als alles goed gaat. Na de ondertekening van dat principesakkoord starten de onderhandelingen over een definitief akkoord, dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Dat definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon, maar die zijn dat blijkbaar niet van plan. Onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op 1 speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigden ook Spanje-Kaapverdië, Saudi-Arabië-Uruguay en Iran-Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. De wolken trekken stilaan weg. Het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we een graadje bij en meer zon. De dagen nadien tropisch warm, 30 graden, maar in de avond wel kans op een onweer.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Classics. Jouw Classics. Jouw muziek.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
3: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van de

0: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding, maar hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de bijen, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
4: Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje.
3: Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten
4: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
3: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf twee personen, bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
4: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken, discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
5: Dit is Classics.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Roeselare is het eerste deel van de reconstructie gehouden met de verdachte die eind september zijn vrouw neerstak in hun woning. De man die vluchtte daarna weg en vermoordde dezelfde dag nog een kennis en een oud buurman. De dader werd na een grote klopjacht dezelfde avond opgepakt. De reconstructies van de twee andere moorden die volgen later. De Brugse rechtbank heeft drie mannen veroordeeld tot celstraffen van 30 en 40 maanden omdat ze in de haven van Zeebrugge een lading drugs uit een wagen wilden halen. Ze drongen de haven binnen op zoek naar een auto met hash, maar de politie kon hen onderscheppen nog voor ze de lading vonden. In de wagen werd uiteindelijk 7,3 kilo hash aangetroffen. Alle 250 leerlingen van Buzo-school De Hoge Kouter in Kortrijk die zijn naar huis gestuurd na een uitbraak van het norovirus. Een zevental leerlingen die zijn ook besmet met streptococcen. De besmettingen die zijn wellicht ontstaan tijdens bosklassen vorige week. De school die blijft uit voorzorg de hele week dicht en past bij heropening strikte hygiënemaatregelen toe. Op het kanaal Roeselare-Leie zijn opnieuw blauwalgen vastgesteld. Door het warme weer ontwikkelen ze zich snel en kunnen ze schadelijk zijn voor mens en dier. En daarom zijn er maatregelen genomen om risico's te beperken. In het kanaal Nieuwpoort-Plassendalen in Oudenburg is een zeehond opgedoken. Het dier stelt het goed en is vermoedelijk via een zeesluis het kanaal binnengezwommen. Zolang het er voedsel en rust vindt, vormt de situatie geen probleem. De openingswedstrijd gisteren tussen België en Egypte is spannender geworden dan verwacht. Onder meer in de Devil Arena in Kortrijk volgden ruim 2000 supporters de match. En de opluchting was groot toen de gelijkmaker viel en de stand op 1-1 kwam.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruime aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
1: Een woning of zaak die straalt, begint bij properwerk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken, discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.

0: De bewolking trekt weg, overal droog en zonnig, 26 graden, morgen 27 graden en vanaf donderdag stroomt er tropische lucht ons land binnen met temperaturen tot 30 graden. Al stijgt ook kans op felle onweersbuien 's avonds.
1: Jouw classics, de hele dag door.

0: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers.
2: Jordan Casanova.
1: Larissa.
3: Ga je met me mee, dan staan we hier.
1: Angelo Martinez.

0: Villa Sofie. De deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 3 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
2: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugse Steenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Roeselare is het eerste deel van de reconstructie gehouden met de verdachte die eind september zijn vrouw neerstak in hun woning. De man die vluchtte daarna weg en vermoordde dezelfde dag nog een kennis en een oud buurman. De dader werd na een grote klopjacht dezelfde avond opgepakt. De reconstructies van de twee andere moorden die volgen later. De Brugse rechtbank heeft drie mannen veroordeeld tot celstraffen van 30 en 40 maanden omdat ze in de haven van Zeebrugge een lading drugs uit een wagen wilden halen. Ze drongen de haven binnen op zoek naar een auto met hash, maar de politie kon hen onderscheppen nog voor ze de lading vonden. In de wagen werd uiteindelijk 7,3 kilo hash aangetroffen. Alle 250 leerlingen van Buzo-school De Hoge Kouter in Kortrijk die zijn naar huis gestuurd na een uitbraak van het norovirus. Een zevental leerlingen die zijn ook besmet met streptococcen. De besmettingen die zijn wellicht ontstaan tijdens bosklassen vorige week. De school die blijft uit voorzorg de hele week dicht en past bij heropening strikte hygiënemaatregelen toe. Op het kanaal Roeselare-Leien zijn opnieuw blauwalgen vastgesteld. Door het warme weer ontwikkelen ze zich snel en kunnen ze schadelijk zijn voor mens en dier. En daarom zijn er maatregelen genomen om risico's te beperken. In het kanaal Nieuwpoort-Plassendalen in Oudenburg is een zeehond opgedoken. Het dier stelt het goed en is vermoedelijk via een zeesluis het kanaal binnengezwommen. Zolang het er voedsel en rust vindt, vormt de situatie geen probleem. De openingswedstrijd gisteren tussen België en Egypte is spannender geworden dan verwacht. Onder meer in de Devil Arena in Kortrijk volgden ruim 2000 supporters de match. En de opluchting was groot toen de gelijkmaker viel en de stand op 1-1 kwam.
0: Dit is Kust Radio. Jouw classics, jouw muziek.

0: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
1: Talentenwereld WTY is op zoek naar mensen met zangtalent en een passie voor muziek. Voel jij die kriebels? Neem dan contact op met Jack via 0498 74 78 76. Talenten van de Wereld helpt en begeleidt mensen met een talent voor muziek. Dus zingen is jouw ding maar. Hoe krijg je de kans? Contacteer ons vandaag nog. 0498 74 78 76.
2: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture and Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Van kasten tot eettafels en van wanddecoratie tot geurartikelen. Kleding, schoenen, handtassen, accessoires en geschenkartikelen. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen 1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 04 92 51 84 42.
0: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente- of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de 24 op 24 bereikbaar.
1: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Het Verenigd Koninkrijk trekt 242 miljoen euro uit voor de levering van verrijkt uranium aan Oekraïne. Brits premier Starmer meldt dat dit de Oekraïnse kerncentrales de komende 2 jaar draaiende moet houden. Men zegt dat het transport veilig is dankzij extreem robuuste crashbestendige containers. Een anonieme private investeerder heeft met 21,5 miljoen euro het hoogste bod uitgebracht op de lege gronden van de failliete busbouwer Van Hol in Koningshoit. Ook de Vlaamse overheid toonde interesse. Vlaams minister-president Diependaele reageert tevreden. De overheid wilde vooral voorkomen dat de bedrijfsterreinen onbenut bleven. De federale ministerraad heeft ingestemd met een nieuw voorstel van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar verplicht op controle bij hun arts voor een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid. De regering wil met deze jaarlijkse evaluatie de instroom naar de arbeidsmarkt stimuleren. De 3 Nederlandse verdachten van de mislukte ontvoering van oud-minister Vincent van Quickenborne in Kortrijk worden niet vervolgd. De Kortrijkse raadkamer oordeelt dat er onvoldoende bewijs is voor de ontvoeringspoging. De 3 mannen worden samen met 3 andere kompanen wel nog berecht voor het verboden wapenbezit en het lidmaatschap van een misdadige bende. De wolken trekken weg, het wordt droger en zonniger, 25 graden. Morgen doen we er nog wat bij. Meer zon, de dagen nadien tropisch warm, 30 graden en meer, maar wel kans op onweer.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credium. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credium.be. Credium, jouw partner bij asbestsanering.
0: Dit is Classics.

Bjorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: Sophie. Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
3: Handjes,
2: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
4: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
5: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 3 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
6: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
7: Een wereld van verhalen.
8: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
7: Summit.
8: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
7: Summit.
8: Begin met

0: Het weer blijft wisselend met een mix van wolken en opklaringen. Lokaal kan een buitje vallen, maar op veel plaatsen blijft het droog en kan de zon geregeld doorbreken. De temperaturen die schommelen tussen de 19 en 25 graden met de hoogste waarden landinwaarts. De wind die waait zwak tot matig en draait geleidelijk van zuidwest naar noordwest. In de avond en nacht blijft het meestal droog, al is een plaatselijke bui niet uitgesloten. De minima die liggen vannacht tussen de 12 en 16 graden. Morgen woensdag blijft het gedeeltelijk bewolkt met hier en daar een buitje, maar later op de dag wordt het overal droog en klaart het verder op.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kustradio.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen. Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon,

0: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Het Verenigd Koninkrijk trekt 242 miljoen euro uit voor de levering van verrijkt uranium aan Oekraïne. Brits premier Starmer meldt dat dit de Oekraïnse kerncentrales de komende 2 jaar draaiende moet houden. Men zegt dat het transport veilig is dankzij extreem robuuste crashbestendige containers. Een anonieme private investeerder heeft met 21,5 miljoen euro het hoogste bod uitgebracht op de lege gronden van de failliete busbouwer Van Hol in Koningshoit. Ook de Vlaamse overheid toonde interesse. Vlaams minister-president Diependaal reageert tevreden. De overheid wilde vooral voorkomen dat de bedrijfsterreinen onbenut bleven. De federale ministerraad heeft ingestemd met een nieuw voorstel van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar verplicht op controle bij hun arts voor een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid. De regering wil met deze jaarlijkse evaluatie de instroom naar de arbeidsmarkt stimuleren. De 3 Nederlandse verdachten van de mislukte ontvoering van oud-minister Vincent van Quickenborne in Kortrijk worden niet vervolgd. De Kortrijkse raadkamer oordeelt dat er onvoldoende bewijs is voor de ontvoeringspoging. De 3 mannen worden samen met 3 andere kompanen wel nog berecht voor het verboden wapenbezit en het lidmaatschap van een misdadige bende. De wolken trekken weg, het wordt droger en zonniger, 25 graden. Morgen doen we er nog wat bij. Meer zon, de dagen nadien tropisch warm, 30 graden en meer, maar wel kans op onweer.
1: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
1: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting op een nieuwe tv van LG, Samsung, Philips, Sony of TCL. Koop je soundbar samen met een Samsung TV en profiteer meteen van een dubbele inruilkorting. Draadloze Dolby Atmos, 11.1.4 kanaalsysteem en compatibel met Samsung SmartThings. Voorheen €1.399, nu voor €1.299. Check ook onze folder. Doe mee en win een 65-inch TCL TV ter waarde van €1.599.
0: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
2: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
3: behalve op donderdag.
2: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
4: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
5: Zin in een nieuwe uitdaging aan de kust? Wil je het horecaseizoen van dichtbij meemaken? Beef Bar is dringend op zoek naar een hulpkok. Maar ook bar- en zaalpersoneel zijn meer dan welkom. Zowel flexies als studenten. Werk in een dynamische omgeving met een tof team en de sfeer van de kust erbij. Interesse? Bel 0468 12 12 12 of mail naar info@beefbar.be. Beef Bar, misschien jouw nieuwe werkplek voor deze zomer.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Er was een tijdje een vals gasalarm op de U Hasselt in Diepenbeek, maar er is geen giftig gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt. Het alarm bleek dus het gevolg van een fout in het detectiesysteem. Volgens de burgemeester zijn er geen slachtoffers en wordt de defecte detector hersteld. De FOD Mobiliteit en het Nationaal Drugscommissariaat hebben in de haven van Antwerpen de campagne Post Aware gelanceerd. Het initiatief, gesteund door minister van Binnenlandse Zaken Verlinde, moet havenpersoneel via video's en websites weerbaarder maken tegen drugscriminelen. Werknemers worden aangemoedigd om verdachte situaties sneller te herkennen en te melden via het bestaande platform Portwatch. De Belgische en Franse federale politie hebben samen een Albanese bende opgerold die drugs smokkelde tussen België en Frankrijk. De criminelen gebruikten een ondergrondse parkeergarage in Zaventem om voertuigen met drugs te laden. Tijdens 15 huiszoekingen zijn in ons land 5 verdachten opgepakt die inmiddels door de onderzoeksrechter zijn aangehouden. In Amerika heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld. Volgens Amerikaanse media wilden terroristen toeslaan tijdens een vechtsportgala rond het verjaardagsfeest van president Trump bij het Witte Huis om daarna het gebouw te bestormen. De FBI heeft 5 verdachten gearresteerd. Volgens het Europees Milieuagentschap voldoet 96% van de Europese badplaatsen aan de kwaliteitsnormen. In ruim 80% van de locaties is het water zelfs van uitstekende kwaliteit. Cyprus scoort als absolute koploper met 100% uitstekend zwemwater. België blijft achter met een score van 70% uitstekende badplaatsen. Er is hier dus nog wat werk aan de winkel, zeg maar. De weersverwachting blijft nog lang zonnig, 25 graden. Later vannacht meer wolken, het koelt af tot 15 graden. Morgen geregeld zon, 26 graden. De dagen daarna tropisch warm, met op vrijdag maxima boven 30 graden. Maar kans op stevige onweders tegen de avond.
0: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Kust Radio.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
1: Handjes,
0: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
3: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
2: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
3: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
2: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
3: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Bij Diverso Home, Fashion, Furniture en Decoration ontdek je alles voor jouw perfecte thuis. Of je nu houdt van een Scandinavisch interieur of eerder minimalistisch, binnen ons ruim aanbod van meer dan 1000 vierkante meter vind je zeker iets dat bij je past. Diverso Home, dat is jouw stijl, jouw thuis. Je vindt ons op de Zeedijk 181, vlakbij de pier in Blankenbergen.
6: Dit zijn jouw classics. Kustradio. De muziek van jouw leven.

have we got news for you.

0: woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kustradio. Jouw classics, jouw leven.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Roeselare is het eerste deel van de reconstructie gehouden met de verdachte die eind september zijn vrouw neerstak in hun woning. De man die vluchtte daarna weg en vermoordde dezelfde dag nog een kennis en een oud buurman. De dader werd na een grote klopjacht dezelfde avond opgepakt. De reconstructies van de twee andere moorden die volgen later. De Brugse rechtbank heeft drie mannen veroordeeld tot celstraffen van 30 en 40 maanden omdat ze in de haven van Zeebrugge een lading drugs uit een wagen wilden halen. Ze drongen de haven binnen op zoek naar een auto met hash, maar de politie kon hen onderscheppen nog voor ze de lading vonden. In de wagen werd uiteindelijk 7,3 kilo hash aangetroffen. Alle 250 leerlingen van Buzo-school De Hoge Kouter in Kortrijk die zijn naar huis gestuurd na een uitbraak van het norovirus. Een zevental leerlingen die zijn ook besmet met streptococcen. De besmettingen die zijn wellicht ontstaan tijdens bosklassen vorige week. De school die blijft uit voorzorg de hele week dicht en past bij heropening strikte hygiënemaatregelen toe. Op het kanaal Roeselare-Leien zijn opnieuw blauwalgen vastgesteld. Door het warme weer ontwikkelen ze zich snel en kunnen ze schadelijk zijn voor mens en dier. En daarom zijn er maatregelen genomen om risico's te beperken. In het kanaal Nieuwpoort-Plassendalen in Oudenburg is een zeehond opgedoken. Het dier stelt het goed en is vermoedelijk via een zeesluis het kanaal binnengezwommen. Zolang het er voedsel en rust vindt, vormt de situatie geen probleem. De openingswedstrijd gisteren tussen België en Egypte is spannender geworden dan verwacht. Onder meer in de Devil Arena in Kortrijk volgden ruim 2000 supporters de match. En de opluchting was groot toen de gelijkmaker viel en de stand op 1-1 kwam.
2: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
0: Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: I'm not worried. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: Er moeten strengere controles komen op zonnebanken en op termijn moeten ze weg. Daarvoor pleit de Stichting Tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen, want al meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker, zegt Bart van Gool van het Kankerregister. Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker, gelinkt aan zonnebanken. Het overleg tussen directie en vakbonden bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport heeft naar schatting niks opgeleverd, dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd, maar de impact is minder groot dan gisteren. Toen zorgde de staking voor lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport en liepen een 60-tal vluchten vertraging op. De Europese Unie heeft ook nog weer een verbodje erbij. Ze verbiedt nu definitief apps die met AI seksueel expliciete beelden genereren zonder toestemming van de betrokken persoon. Het gaat dan over apps zoals Grok, die AI-chatbot van X. De maatregel maakt deel uit van de nieuwe AI-wetgeving waarover het Europees Parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord hadden. Nu is dat ook goedgekeurd. In het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk heeft een Russisch oorlogsschip een waarschuwingsschot afgevuurd op een Brits jacht, meldt een Britse militaire analist aan Sky News. Er zijn geen gewonden. Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt de zaak. Het Russische schip zal een tijdje heen en weer langs de Britse kust hebben gevaren en schepen van Russische schaduwvloot door het kanaal geëscorteerd hebben. Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten, schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om Amerikaans minister van Oorlog Pete Hegseth en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenden de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz. Blijft nog lang zonnig vanavond, later vannacht meer wolken, 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, 26 graden. Maar de dagen daarna wordt het tropisch warm met op vrijdag maxima rond 33 graden. Er is wel kans op stevige onweders in de late avond of nacht.
1: Kustradio, de muziek van jouw leven.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.